0: Everzoon, door iedereen gekend.
1: Het huisje klein, waar ik in woon, dat ligt niet ver van Gent.
0: Daar weef ik doek, in grof, in fijn, voor rijk, voor arm, voor groot, voor klein.
1: Daar win ik brood voor kind en vrouw, tjik tjik fijn, tjik tjik fijn, op mijn getouw.
0: Daar weef ik doek, voor kind, voor vrouw,

Toen vond zij een klein kind vermoord. Ach, juffrouw, zo zeiden zij, juffrouw, juffrouw. Wat onraad heb gij mij gedaan? Ik wil er mijn bedden gaan schudden, schudden. En

hier kwam, is hier ook voorwaar mijn zoet liefste, liefste. Is hier ook mijn waardige bruid, was dat dan voorwaar uw zoet liefste, liefste. Was dat dan voorwaar uw bruid, dat was er zo'n snijdige hoere, hoere. Zij heeft er haar kindje vermoord, zij is er des morgens gehangen, hangen. In Frankrijk buiten de poort, dat kan ik zo kwalijk geloven, loven. Dat kan ik zo